0: Jonas.
1: Ah, deci te obțeu cu.
0: Au iau chat, i gave i vo vrava vrotonas, marsa că vze ce jus că mă lanje deci iau chat.
1: Ah, marsa vel obule obule te noi.
0: Me obule te noi, ja. Adesso cos atras zo mersa manta pa per ma.
1: Me a familia henim glas che penost evit poe anzen ma un dut a che chome ben dachen jo navli a navli hessen man chome trian vi so jo le ma generation pas sorti o generation muya ye pelitor nam zer du virel me e gro get de hat et chove ba evit monte zer hel tachen arrive zin kalade ja peyin ba bauli a maret
0: o ba ya deja me yo dans me yo matelini ne o petro bon vle ya ben no kroget baleida
1: Ma ia pe je vous ai tiré lire ton
0: Ben non, je serai lire ton rogo ba naniku ba mare hidrodificale. Je sais chez une tracena. Mhm. Ama ve pela que va pour nos amis et pour être.
1: Ja.
0: Ha. Me la reuni histoire dans ce farces. Me ça quoi justement me ça quoi beau François Bourno Bru. Ayo le chez mon tuta génial on a ayo moi tu dimet. Ah ben il y en a creusé un tout. A guado longe ba nanimose
1: bandoar
0: ba disant en manier au maonimose a creuse d'un haut an is in a guade like a planche a like a couette a plus a trau an is in you know where fago bonal a yon la ken is in a fago bonal dobre nour stan ken tu lano a hinye we zoners de bignau pis je bombardu je bombardir me gida we Als een we ja hoe je de zon de nuren doet.
1: Ah ja.
0: Als een we ja hoe de zon de nuren is een wat dan wil doen tegen dus dat je de bijzonder wat power en zo wat bentuurs en dat je de golau. Ah wat koet ze goet tula wat het hebben blij die.
1: Ja.
0: En als een makopentul, hou wat blij bah.
1: Ouder.
0: En als een blij nu aan een oom en jullie nu aan een blij we. Aan de fin nu blij doorste de hoon.
1: Ja.
0: Ah bedoelste blij de hoon jongen maar seizoen. Aga la fin zin bezon en zin op blij belé. Me bezon dat je chan blij door stede van dro.
1: Ja.
0: Aga la fin zin wari en zin wat on te gira nure duwe. A egla we nani son na el areman. Me hinia zon, a hinia zon, a mimie ma hinia son. Aga la fin el are masse soari un drup nechito. A de tos leite velet. A be manari en zin batal ton zin wa blij a yon ba mamus tulcha. A bezon en zin yon lare. Augustine en Tultrab en Tultrab blijft. Augustine en Tultrab blijft tot nu kamerad laaien.
1: Maar zo zijn mensen toch zo onnichtweer, maar dat is maar pedwier.
0: Ah, toch zo onnichtweer. Wat jeweer, dan ben je me stelen, mijn mam laat het, waarin je op broer die zat.
1: Ja.
0: Aga, nou is het goede mondje.
1: O, jong kort toch?
0: Ah, ja, ja. Maar nou is het goede mondje, je neer nou, als je nog een tool, maar redelijk is het goede aan Tasha Dwarse. Maar dan mijn man is zo en mijn tira, je neer nou, daar woon je. Alors on tout là non.
1: Un trop ouais. On trop glodit tu veux quoi d'un trop si gal que tire que ça dit dans de noir.
0: Ya ya.
1: Mais on se ouais d'où c'est que what you gain ma.
0: What you gain ba je vois je chume be ba on soit. A hez zo on de neuro d'adresse je dis j'ai diffusé que
1: Ya.
0: Ah malade.
1: A honey ari ave gnia au pio vigale n'est pas son à
0: Non. Non non. Non non.